0: comme moi.
1: Encore une fois,
0: ouais. C'est vrai, je le crois, peut devenir comme moi. Badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub, badoub